Writers at Work. Voor Alexander Trocchi. Ik zit zo prachtig geparalyseerd te wachten voor de namen van een zekerstel. Stil als boegbeeld, blad, stil, perfect als een prothese. Ik zit zo prachtig geparalyseerd. Te tikken met mesje, pennenmesje in voorhoofd. Ik geef schouderblokjes aan dit ei. Soms adem ik, soms fluit ik. Soms articuleer ik. Soms beadem ik de ramen van zinkerstil. En condenseer. Schrijf meer. Werk harder dan moraal. Meer dan kunstvoorwerp. Ik vier, riem en denk. Donatel. Onriemelijke buikband. Maar intact. Heb contact met het hart. Weet je wel. Zoals Meeuw wel weten. Hartelijk. Snavelend. Verschrikkelijk dichtbij ramen van mijn zinkerstil. Verrukkelijk. Vergeef, ik zou leren. Ik schrijf zo prachtig geparalyseerd. Komma, zwart, komma, onbewogen, komma, aanhoudend. Aankaart, het blijft aankaart in het schietstoel. Net als hoofd, groei ik niet. Vinger in stopcontact. In zee van tijd ga ik op elektronica en preparaten. Ik dank u. En toch niet te missen, ik dank u. Daar. Ja. Er zat er wat bij. Ik heb het even gerecycled.